Ridua. Aroa i te iarere, iwa te kuma whā i rakati iwa. Mā te taupānga o iHeartRadio. Koinei, te reo o te Aotearoa.